0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.